Jij vraagt daar Esra op de boel samen willen benaar. Dit is een benaar, schoen je benaar, waal die galla. Wie is Esra, moet hij Moussa, brand bij Moussa, jam salmaar. Ali, hem neer, samen, rsak, lele, jaj.